Erdelezi. Erdelezi Roma keren, Romano adeti. Heba krencinem, taigilaven.